oudste broer bij wie hij met zijn broertje Johan Jacob inwoont, na het overlijden van de ouders en het opdoeken van het hele huis Bach. Ja, die is toch, dat noemen ze al in loco parentis, hè, met een mooi woord, in de plaats van zijn vader. Ja, die pakt dat niet helemaal goed op. Ook niet makkelijk, denk ik. Want hij heeft dat kleine jochie van 10. 12 is ongeveer, is hij dan. Als hij bij Jong Christophe is. Dus Jong Christophe de kleine, hè, zeggen we dan. Want die oom was de grote. De oom Jong Christophe. Nee, dus zijn broer Jong Christophe. Die zit in een klein huisje met een klein baantje. Hij is organist in toch wel een heel klein stadje, Arnstad. Ze net nog een baby geboren. Nou, veel geld hadden ze niet. En dan komen die broertjes. En dat ene broertje, die Sebastiaan, zo zullen we het al genoemd hebben. Want niet Johan, dat werkt niet in die familie. Ja, die is zo ontzettend goed en slim en leuk. En die zit op school, is ineens de beste. Dat was hij nooit in de IJzernacht. En die wil dus meer muziek hebben. En moeilijke muziek, ja, dat mag allemaal niet. Want dat is, zit allemaal copyright op. En dat heeft Jong Christophe gekregen van zijn leraar Pachelbel. De grote Pachelbel van het kanon. En ja, dat mag je niet zomaar lezen. En dat is ook veel te moeilijk voor die jongen. En dan gaat dat poertje, gaat dan s'nachts gaat ze uit het kastje halen. Met zijn kleine dunne vingertjes. En dat overschrijven. Wat een stout jochie. Je moet eigenlijk een beetje Morris leren. Dus hij komt erachter en hij neemt het in beslag. Alles wat Johan Sebastiaan bij maanlicht had opgeschreven, confiskeert hij. Ja, dat is natuurlijk wel zeer pijnlijk. En dan denkt de wees, Johan Sebastiaan, hier moet ik niet zijn. Ik sta alleen in de wereld. Ik ben als Remy, ik moet mijn geluk beproeven. En dat betekent wegwezen hier. Ik ga op weg en ik ga lopen voor mijn leven voor de beste leraren die er in Duitsland te vinden zijn. En ik ga naar de beste school, de Michaelisschule. Hij was er getipt door de kantor daar, Elias Herder, die daar ook wel opleiding had gehad. En die had een beurs voor hem losgepeuterd. En hij moest dan kosten en inwoning verdienen door mee te zingen in het Mettenkoor, een heel goed koor. En hij komt dan na een paar weken lopen. Hij komt er wat later aan dan zijn vriendje Eertman. Die is er dan al eerder naartoe gegaan. Hij heeft dus toch alleen gelopen, blijkt nu uit de stukken. Altijd weer vind je weer nieuwe dingen. En hij probeert al voor de palmpazen daar te zijn. Dan kan hij lekker veel meezingen. Kan hij ook misschien een extra centje verdienen. Al die muziek voor de Pasen, voor de paastijd. En hij zit in het mekka van de muziek. Want Lüneburg heeft die goede opleidingsschool, de Michaelisschule, koorschool, met een gymnasiumafdeling en de grootste muzikale bibliotheek zo'n beetje van Duitsland. En hij kan er alles zien wat hij wil. Dus hij heeft ook Schütz gezien en Monteverdi en Buxtehude. Dat zal zijn grote voorbeeld worden. En hij krijgt les van grote organisten die daar wonen, zoals Böhm, leerling van de Nederlander Rijken uit Hamburg. En het allerbelangrijkste is, van de Lüneburg is het een kleine 50 kilometer, en dat is voor hem niks, naar Hamburg. En Hamburg was toen dé wereldstad in Duitsland. Rijke, mooie, superstad. Met ook heel veel muziek, maar rijkdom. En daar zijn de grootste orgels van dat moment. En daar is de opera. En hij loopt er naartoe. Ja, nou, één dag, twee dagen zeker wel. En hij gaat een paar keer op neer, want hij wil daar alles proeven. Hij komt daarbij Reinken, de organist in de Katharinenkirche die daar speelt. Hij wil ook die mensen zien spelen, want de organist moet je echt zien, hè. Al kan je het in de kerk nooit zien, maar de organisten moeten van elkaar zien hoe ze met de pedalen werken en hoe ze die registers uittrekken.

acquisitie, met verkleedpartijen, met schermtaferelen en ja, met allerlei gebeuren op het toneel. En wie zit er waarschijnlijk in die tijd al in het orkest? Ik weet het niet zeker. Georg Friedrich Händel. Ja, de grote tijdgenoot. Ook in 1685 geboren in Halle, vlakbij Leipzig. En dan krijgen we een tweespalt tussen deze twee mannen. Even oud dus. Händel kiest voor de opera. Gaat dan na een tijdje Hamburg naar Milaan. Rome. Komt in Londen uit. De wereldstad op het moment waar de opera de top is van de wereld. En Händel wordt een schatrijke operacomponist. Heel actueel. Er is dit gevonden in de archieven van de Royal Academy of Music in Londen. Dat hij waarschijnlijk ook wel een centje heeft meegeplukt. Onze Händel van de slavenhandel.

En hij kan naar de opera toe, dat zal hij heus wel gedaan hebben. Want opera was natuurlijk totaal niet verschijnsel voor hem. Dat had er nooit van gehoord. En dat zal hem ook geïmponeerd hebben. Want de opera, dat was ook iets met, niet alleen maar met geluid, met muziek, maar ook met decor, met kleding.

0: Waarom heeft Johann Sebastian niet gekozen voor de opera eigenlijk?
1: Want dat is een kernvraag. Hij heeft dus geproefd aan wat de opera was. En dat kunnen we alleen maar invullen. We hebben daar geen enkel bewijs verder voor. Hij had het kunnen doen. Hij had heus wel kunnen meespelen. Hij was een goede violist in het orkest. En hij had ja kunnen zeggen. En hij had daar, nou, met ook wat steun van anderen, had hij ook voor een carrière in de opera kunnen kiezen. En dan vul ik het maar even in. Het voelde niet goed voor hem. Dat was niet zijn wereld. En dat zou ook later gebleken zijn. De opera is toch de wereld van ja, jaloezie en amourettes en promiscuïteit en overspel en ja, narcisme. En als je dan weet, later hoort hoe dat met Händel is gegaan. Die is ook een keer failliet gegaan als operaleider. Heeft er ook heel veel aan verdiend. Maar al die ruzies tussen die sopranen en de castraten die falset zongen. Het was zijn wereld niet. En Bach had een veel hoger doel. Namelijk, hij wou God dienen met kerkelijke muziek. Want hij was God dankbaar, denk ik, dat is mijn hypothese, dat hij dus eigenlijk geen vader had, maar, want die was hij kwijt, geen moeder. Maar hij had een vader in de hemel. En die heeft me als het ware gesteund en getroost bij al die lange wandelingen door dat grote Duitsland. En wat kan je anders doen dan die hemelse vader bedanken door prachtige muziek voor hem te maken? Dus mijn hypothese is dat hij uit dankbaarheid koos voor het spoor van muziek voor de kerk, voor God. Muziek als roeping, een heilige roeping voor muziek te maken voor de mensen, om die te steunen, te troosten zeker, en alles ter ere van God.

0: Dus Lüneburg was niet alleen een mekka van de muziek, maar het was ook vlakbij die wereldstad, Duitse wereldstad, Hamburg. Overigens is Hamburg nog steeds een wereldstad. Een hele mooie, drukke stad met prachtige auto's. Dat is steeds rijkdom, hè? Als je het staan op een nummerbord, HH, Hamburg, dan is het... HH staat voor Hansstad Hamburg. Dat staat nog steeds op de nummerborden. Leuk, hè? En daar, ja, maakt hij alles mee wat op de muziek mogelijk is. Hè. Daar komen die Brokkerspassion vandaan, de opera's. Maar hij moet wel iedere keer zo'n 50 kilometer lopen. En weer terug. Ja, hoe heeft hij dat gedaan? Sliep hij in hooibergen? Klopt hij aan bij een boer? Heeft hij een plekje voor me? Kreeg hij een hombrood, een stuk spek, een stuk kaas? Dat weet hij niet. Had hij zijn viool op zijn rug? Of zijn citroen, zijn luid, zijn gitaar? Speelde hij in kroegen? We weten het allemaal niet. Hij vertelt er niks over. Maar hij had niet veel geld. Op een dag heeft hij zo'n honger. En dan komt hij langs een herberg. Hij vertelt het zelf aan zijn zoons. Dus tamelijk authentiek, denken we. En dan ruikt hij de geuren uit de keuken komen. Een raam staat open. En hij zit echt te lijden van honger. En dat wordt gezien in de keuken. En dan gaat kraak het raam open en dan wordt er iets toegegooid. Ik krijg zomaar wat. Nou, maar wat zijn het? Het zijn twee vissenkoppen. Ja, hallo vissenkoppen. Dat is wel een soort van slavenvoer, zeg. Maar hij heeft zo'n honger. Hij zegt, ja, als Thuringer heb ik altijd honger. Thuringers hebben blijkbaar honger. Hij zegt het zelf. En voordat hij eigenlijk wil gaan knabbelen, gaan kluiven aan zo'n vissenkop. Ja, hallo. Wat ziet hij? Hij ziet iets blinken. En in beide vissenkoppen zit een gouden dukaat. Wij zouden dat nu een gouden tientje noemen. Nou, een paar honderd euro zeker. Dus hij heeft eens heel veel geld. Ja. Hij kijkt nog wie hem dat toegegooid heeft. Hij kan niemand vinden. Wij denken dat hij toch herkend was door een van die jongens van de Rietenacademie, die misschien wel een edelman was, die daar die Bach zag honger lijden. Weet het niet.
1: Nee.
0: Maar hij heeft een groot portie braadvlees, dat is zelf besteld, met de bier erbij, heel pulp bier. En hij heeft het te goed gedaan. Hij liep terug naar Lüneburg en hij ging meteen weer op pad naar Hamburg. Want hij had geld genoeg nu voor op en neer te reizen. Daar was hij, daar ging hij voor.
1: Ja.
0: Want in Hamburg, daar kon hij nog meer leren dan in Lüneburg. Maar hij ging niet bij de opera.
1: Je hebt me eerder verteld over de vraag, het vraagstuk van hoe die tijdens zijn voetreizen ondergebracht is en hoe die eten kreeg.
0: We weten het niet. Hij vertelt er niks over, dus dat moeten we invullen.
1: Ja. Maar dit zou zo'n...
0: Ja, je kan de beste viool in je rug hebben, hij kan zo wat gefiedeld hebben. Ja. Maar niet iedere boer zal dat gewild hebben. Natuurlijk bij een herberg zou hij dat kunnen. En menige boer zal... Ja, dat jochie gezien hebben van... Hij was inmiddels 15, hè?
1: Ja.
0: En zei, nou, je gaat bij de hooibergen, hier heb je een hombrood. En of de boerin kwam erbij. We kunnen dat alleen maar invullen. Had natuurlijk wel een mooi verhaal, hè?
1: Het is wel een avontuur van Remy, hè? Het is alleen op de wereld.
0: Ja, dat komt ook in mijn boek over Bach voor. Maar dan ga ik tot die wezen in.
1: Ja.
0: Al die wezen, Alfred Twist, Remy... Die moeten heel zwaar beproefd worden in hun ontstentenis van hun niet hebben van ouders, van familie. Ze moeten heel lang volhouden. Aan het eind worden ze altijd beloond.
1: Ja.
0: Remy blijkt een schatrijke familie te hebben. Er wordt opgenomen in de familie. En Oliver Twist krijgt een grote erfenis. Ga zo maar door. Dus dat is een heel interessant motief, als het ware. Wat dat betreft snap ik niet dat het leven van Bach niet verfilmd is. Dat is een drama met een goede afloop.
1: Ja.
0: Ja, een goede afloop. Hij is naar gestorven, maar ja, wie sterft er nou leuk?
1: Ja.
0: Terwijl ik denk dat het leven van Mozart, dat is door die geweldige filmer Milos Forman in Amadeus schitterend neergezet, een grote jongen. Maar eigenlijk gaat de Amadeus film helemaal niet over Mozart, maar over Salieri. Die is jaloers. Want die voelt zich niet nut. Het is een verhaal over de middelmatigheid waar we allemaal onder lijden. En die ziet daar dat kind van God, die Mozart, die dat allemaal zo opschrijft. En die is doodjaloers. En die zit dan op wraak. En die fantaseert dan dat hij hem wel kan vermoorden. Op dag doet hij zelf het poging, Salieri. Hij wordt door zijn bediende gevonden. En wordt naar het gekkenhuis in Wenen gebracht. En dan zegt hij ergens: ik heb die Mozart ermordet. Tja, dat kan je best gezegd hebben in een soort van psychose.
1: Ja.
0: En dan komt er een verhaal los dat hij dat echt gedaan heeft. Terwijl Mozart gewoon gestorven is aan ondervoeding en aan veel te hard werken, slecht eten, et cetera.
1: Ja.
0: Ja. Daar gaat hij zo over. Gaat eigenlijk niet over Mozart.
1: Nee.
0: Terwijl het verhaal van Bach is eigenlijk een veel groter drama. Want Mozart die had natuurlijk een jeugd. Ja, die was de beste componistje van de wereld.
1: Het is natuurlijk niet zo raar, want er is heel weinig bekend over alles wat niet rechtstreeks muziek was, hè, van Bach.
0: Nee.
1: Dus wat, er is gewoon te weinig bekend, denk ik, om daar een verhaal van te maken. Ja. Om daar,
0: Nou, ik heb met Atlas wel een poging gedaan.
1: Ja.
0: Samen met die plaatjes die zo goed verzameld zijn door dat team. En dan zie je toch wel dat verhaal. Want dat is zeker dat hij dus gelopen heeft, gesolliciteerd heeft.
1: Ja.
0: Lessen heeft gevolgd. Hij is met zo'n drive, altijd op eigen beweging, is hij achter die goede leraar gegaan. Het leven van Mozart. Zijn vader was de vioolleraar. En toen kreeg hij nog wat lesjes van anderen. Ja, was natuurlijk ook zeker een genie. Maar hij was gewoon heel snel gearriveerd waar hij wou wezen. Kwam hij uit Salzburg, wat ruzie met de aartsbisschop. In Wenen steelt hij de show met zijn prachtige pianoconcerten. Heel Wenen liep voor hem uit. Tot hij daar weer ruzie krijgt omdat hij de adel op de hak neemt. Nou ja, dat is ook best wel een goed verhaal. Maar Bach weet van zijn slechte start, zijn valse start, tot de grote componist te worden. En maar het zelf gedaan with the help of God.
1: Ja.
0: Maar vooral door heel hard werken en niet in die rouw te blijven hangen. Want hoeveel mensen krijgen niet allerlei psychische ellende, depressies in hun alleen zijn, trauma's door te vroeg wees te worden of geadopteerd te zijn. Ja. Steve Jobs was ook een soort van wees, hè? Ook geen kleine jongen natuurlijk. En ook nog eentje om aan toe te voegen. Saddam Hussein. Nou, die heeft zich ook laten zien.
1: Ja.
0: Dus die wezen die willen heel goed zijn in wat ze doen en wat ze kunnen. Dat ze een beetje gezien worden. Want ze zijn niet meer gezien door de ouders. En dat blijf je missen.
1: Ja.

0: De Johann Sebastian heeft die weg naar die grote componist worden natuurlijk zelf ondernomen. Onder andere door de moed te hebben om afscheid te nemen van de zekerheid van zijn familie. Hadden wel geen ouders meer, geen ouderlijk huis. Maar die grote familie waar al die feesten waren. De reunies, de Bach-reunies, waar ze allemaal lekker gingen drinken. En toen ook heel veel eten. En dan gingen ze, dan waren ze al een beetje teut. Op een gegeven moment gingen ze een quodlibet zingen. En een quodlibet is letterlijk vertaald wat je maar wilt. Dus iemand begon met een stukje koraal. En dan kwam er nog een zinnetje bij. En dan ging een tweede ging er tegenin, een tweede stem. Toen kwam er een derde, die deed een derde stem. En aan het eind, nou, werd het een prachtige fuga. Allemaal meer stemmig. En toen ging iemand ineens met een stout liedje tussendoor. Van Miet Mier in Sveerbed. Met jou graag in het onder de dons. Of het liedje van Spruitjeslucht hebben mij bij mijn ouders weggejaagd. Nou, en dat werd natuurlijk een dolle boel. Hele grappige teksten. Kunt u ook wel op internet vinden. Het quodlibet. Onder andere de tekst die wel voor mijn familie belangrijk is. Waar gesproken wordt over een vloot schepen die op de reden van Texel liggen. Hé, hey, dat weten misschien Nederlanders. Weet jij waarom ze daar lagen? Dat was gewoon de VOC. Die wou naar de oost of de west. En waarom lagen ze daar nou? Omdat ze geen goede westenwind hadden. Dus ze lagen voor anker, voor Texel, tussen Den Helder, zeg maar. Okay. Wachten op de goede wind. Hoe kom je aan die informatie? Dat kan alleen door familieinformatie, met een brief. Ja, want we hebben hier al een maand liggen wachten voor Texel. Op de reden van Texel om te wachten op de goede wind. Dus ja, nou, ik kom dus van die VOC-zeilers, de Baggen uit Weggenberg, die tak. Dus er was wel wat contact. Anders komt dat niet in het quodlibet voor. Want dan vonden ze wel spannend, die Midden-Duitsers die nog nooit een stap buiten hun Turing hadden gezet. Dat er familie was die heel spannend in die zeilschepen gingen. En Bach heeft later natuurlijk toch door zijn bezoeken aan Hamburg, dat ligt echt aan de Elbe, de grote brede Elbe, de Oostzee, en vooral aan Lübeck gezien wat water is, wat schepen zijn, wat storm kan betekenen. Heel vaak gaat het in zijn cantaten over een schiefvaart en over stormen en over hele enge dingen. Dus ja, dat heeft de indruk gemaakt. Dus er loopt een lijntje naar die zeilers, die ondernemers die bij de VOC zaten. Maar ich will die Kreuzstab gerne tragen, die prachtige cantaten. 56, daar wordt gesproken over de kreuzstapel. Dat is eigenlijk een sextant. Dat heeft iemand uitgevonden. Nou ja, dus zo komen de alles weer bij elkaar. En hij zegt eigenlijk, Bach, het leven is een zeiltocht met stormen en windstiltes. En soms gevaarlijk en soms heerlijk. Maar je komt toch wel altijd weer aan in de haven.
1: Nou, het lijkt me hartstikke leuk om hiermee af te sluiten. Ja. We gaan over twee weken verder met deze podcast.
0: Met de reis.
1: Met de reis.
0: Even uitrusten.
1: Even uitrusten. Ja. En weer door.
0: Graag. Dankjewel. Dag Hans.

Dit was Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Beluistert u deze aflevering als podcast? Geen Dag Zonder Bach is een dagelijks radioprogramma op de Concertzender over de muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Elke werkdag te beluisteren van 1 tot 2 uur en te ontvangen via de kabel en via de radiostream op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Geen Dag Zonder Bach en alle andere mooie muziekprogramma's van de Concertzender zijn met alle gegevens over de muziekstukken gratis via onze site na te luisteren. Tot de volgende Bach & Co.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Een podcast van Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering het tweede gedeelte van een gesprek dat ik had met componist Chris Oelbrand. Chris is dit jaar 2026 de stadscomponist van zijn woonplaats Zwolle. We zaten bij Chris in de woonkamer en we spraken in alle rust over onder meer zijn overstap van zijn leven als monnik naar een leven als componist buiten het klooster. Dat het soms een uitdaging kan zijn om die twee roepingen, de roeping tot het kloosterleven en de roeping als componist, met elkaar in evenwicht te brengen, ja, dat is alleszins begrijpelijk. En je kunt het ook terug horen in een van zijn eigen werken, zo vertelde Chris Oelbrand. Op jouw lijst staat gelukkig ook een stuk wat je zelf hebt gemaakt. De catharsis, of een deel uit de catharsis, want ja. Dat is een meerdelig werk voor piano.
2: Ja.
1: En daar is die concentratie waar we het eerder over hadden volgens mij heel erg belangrijk in.
2: Ja, zeker. Het is voor een pianist een hele klus om die cyclus helemaal te spelen, want na het eerste deel ben je al behoorlijk afgemat. Mm-hmm. En dan zijn er nog 11 te gaan. Het is gewoon best een pittige cyclus. En waarom kies ik nu voor deel 2? Dat is omdat deel 2 eigenlijk in muziek weergeeft wie ik als componist ben. Zonder dat te willen zijn, hè, maar ik ben het wel. Hmm. Ik ben namelijk enerzijds die jongen die zich alsmaar wil uiten, en anderzijds diegene die eigenlijk gewoon naar de rust en de eenkeer wil teruggaan. Dus je hoort in dit stukje een heel rustige, gelijkmatige linkerhand. Dat is de monnik in mij, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En terwijl die altijd maar doorgaat met zijn regelmaat, komt daar de rechterhand bij in, met heel jazzy spel. Mm-hmm. Heel vrij, alle kanten op. Dat ben ik dus, in feite.
1: Ja.
2: En in dit stukje heb ik daar de harmonie tussen gevonden. Ja.
1: Ja. Dit deel heet Verzaken aan de eigen wil.
2: Ja.
1: Renounce in de Engelse titel.
2: Ja.
1: Hoor je dat erin?
2: Dus ja, naar het einde toe hoor je dat die rechterhand zich verzoent met die linkerhand die toch gewoon volhoudt en altijd maar gewoon hetzelfde blijft in feite. Hè? En dus er hoeft niet zoveel.
1: Ja. Ja.
2: Wat er is, is al genoeg soms.

0: Componeer je altijd aan de piano, Kus?
1: Nee. Nee, ik componeer luisterend. Het is te zeggen, luisterend, inwendig luisterend.
0: Aha, okay.
1: En ik check het wel op de piano.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik luister eerst naar wat er in mijn oor zit.
0: Mm-hmm.
1: En wat er in mijn oor zit, daar heb je het weer. Dat is tegelijkertijd vertrouwd en nieuw. Ja. En dus dat check ik dan af aan de piano.
0: Ja, ja, precies. En ga je dan improviserend werk? Of heb je al een zo duidelijk beeld dat je eigenlijk al weet wat de structuur, de noten...
1: Nee, ik moet eerst een vorm hebben.
0: Ah, ja.
1: Ik moet eerst een vorm hebben. Een principe, een idee, mm-hmm, waaraan alles ophangt. Een beetje zoals de compositie van Arvo Pärt ook. Die werkt ook, vind ik, vanuit een principe dat hij eerst heeft bedacht en wat hij vervolgens uitwerkt. Heel, heel gestructureerd in zijn geval. In mijn geval soms iets minder gestructureerd.
0: Nee. Ja. Maar wel die vorm, die staat vast, meer of meer, die kies je.
1: Ja.
0: En dan vul je het in.
1: Ja, want die vorm, die spreekt me dan aan.
0: Hmm.
1: Dan denk ik van, hey, dat kan iets zijn. En daarin komen dan stilaan de melodieën ingeslopen. Niet zozeer de harmonieën.
0: Mm-hmm.
1: Het begint met de melodieën. Ik ben eigenlijk een melodist, kan je zeggen.
0: En die melodieën, die hoor je met je inwendig oor op de een of andere manier?
1: Ja.
0: Die probeer je dan vast te pakken?
1: Die begin ik dan te zingen en dan begin ik die vast te pakken, want die melodieën geven aanleiding tot veel meer. Hè. Daar zit natuurlijk een harmonie onder, daar zit een beweging onder, daar zit een klankkleur onder, mm-hmm, enzovoort.
0: Je vertelde er straks dat je Messiaen heb je natuurlijk tot voorwerp van je studie gemaakt, mm-hmm, van je bachelor.
1: Ja.
0: Is Messiaen een inspiratiebron voor jou, zijn muziek?
1: Dat is hij vroeger zeker geweest. Ik heb hem vroeger toch wel behoorlijk veel zitten analyseren en spelen ook wel. Dus vroeger wel, nu niet meer, moet ik zeggen. Nee, ik ben er nu een beetje van afgedwaald. Vooral omdat hij toch eigenlijk te complexe richtingen allemaal inslaat, waar ik geen zin meer in heb gewoon.
0: Ja, ja.
1: Nee, ik ben het nu veel meer gaan zoeken in de eenvoud. Hoe ouder ik word, hoe eenvoudiger ik word, zou ik bijna zeggen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ja. Oh, dat is interessant. Daarom noem je Pärt misschien ook wel. Omdat bij Pärt natuurlijk die eenvoud, die bedrieglijke eenvoud, zo duidelijk aanwezig is.
1: Ja, klopt.
0: En bij Messiaen natuurlijk, met alle respect voor wat hij geschreven heeft. Sommige dingen...
1: Ja, Messiaen is natuurlijk wel heel principieel in zijn composities. Dus hij werkt het zo ongelooflijk ver uit in details, in technische details dan, dat het resultaat natuurlijk eigenlijk voor ons, alleen toch voor mij, onbegrijpelijk overkomt vaak. Behalve dat eerste deel van de Fin Regard, sur l'enfance Jésus.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik wel schitterend, zeg ik. Daar is hij nog net eenvoudig genoeg gebleven. Zoiets.

0: Huub Oosterhuis,
1: ja,
0: heb je ook op je lijst staan.
1: Oh ja, leuk. Ja. Ja.
0: De steppen zal bloeien. Ja. Oh, is dat ook iets wat uit de protestantse hoek komt, denk ik? Hè? Of mag je dat
1: nee,
0: zo
1: hoor,
0: zeggen?
1: Nee hoor, we moeten eigenlijk Antoine Omen zeggen. Hè? Want Omen heeft eigenlijk de melodie geschreven.
0: Ja.
1: Geeft niet, maar ik had ook inderdaad, Oosterhuis gezegd.
0: Ja, ze staan op de YouTube-website, staan ze allebei als componist genoemd. Maar dat is misschien niet correct, dat weet ik
1: niet.
0: Nee,
1: het correcte is dat Huub Oosterhuis de tekst heeft geschreven en Antoine Omen de melodie.
0: Oh ja,
1: Huub Oosterhuis komt wel degelijk uit de katholieke traditie, maar is misschien, mag ik mezelf een geestverwant noemen, dat ook hij steeds vrijmoediger is gaan denken over religie en over zijn verhouding tot God en het bidden en alles. Daar is hij heel open, ruimtelijk in, zal ik maar zeggen. En daar hou ik natuurlijk gewoon ontzettend van. En de melodie van Omen er dan op. Schitterend. Het is een echt paasgezang, hè, dat je dus eigenlijk hoort te zingen in de paasnacht of paasmorgen. Nou, en dat is werkelijk schitterend. Ik vind het nog altijd verbluffend dat Omen in die melodie het heeft aangedurfd om zelfs de complete gemeente een hoge F te laten zingen. Wat je anders natuurlijk compleet uit den boze is. Maar dat gaat dus een terts hoger dan wat gebruikelijk is in kerkmuziek. Maar gewoon omdat het Pasen is, hè?
0: Ja.
1: Gewoon omdat het Pasen is en iedereen uitgelaten. Ja, dan zing je natuurlijk gewoon... Dan zing je die hoge F en iedereen zingt die moeiteloos. Iedereen zingt die moeiteloos. De volle kerk.
0: Dat is wel voor een, laten we zeggen, niet-religieus componist, kan ik me voorstellen. Of muzikus. Of voor überhaupt voor mensen die misschien minder affiniteit hebben met de religieuze omstandigheden waarin muziek gemaakt wordt. Of liturgische omstandigheden. Een verrassende overweging. Dat je rekening houdt met wat een gemeente kan zingen.
1: Ja. Ja, dat zijn behoorlijk strakke grenzen waarbinnen je werkt. Hè?
0: Ja.
1: De gemeente, die laat je zingen, ja, hooguit een octaaf, een decim, zoiets ongeveer, maar daar houdt het echt wel op. En dan ook nog liefst tonaal of modaal. Hè? Dus dan heb je heel weinig mogelijkheden. Hè?
0: Ja. Ja, de herkenbaarheid is dan... Misschien nog wat zwaarder dan de verrassing.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Dus dat viel mij wel zwaar tegen toen ik in de abdij intrad. Toen ontmoette ik plots allerlei muziek waarvan ik dacht, ja, dit is eigenlijk gewoon do, re, mi, fa, sol. Hè.
0: Ja. Ja.
1: Terwijl ik veel complexer dingen bedacht, hè,
0: ja,
1: rond die tijd. Dus,
0: maar dat heeft natuurlijk te maken, kan ik me voorstellen, met het gebruiksaspect ervan.
1: Zeker.
0: Hè? Als het natuurlijk dagelijks in gebedsdiensten... moet worden gezongen.
1: Zeker, ja, daarom, hè. Ja,
0: daarom. Dan wil je niet alleen maar Messiaen om je oren.
1: Nee, dat gaat niet, dat gaat niet.
0: Ja.
1: Nee, nee,
0: ja.
1: Nee.
0: Hoe mooi het ook zou zijn wellicht, maar ja, nee, het moet ook realistisch zijn.
1: Het moet realistisch zijn, ja. Ja.

0: verrassend, Barbra Streisand.
1: Yes, yes.
0: Ja, je bent enorm, je begint helemaal te glimlachen en te
1: Barbara,
0: van
1: ja.
0: Barbra Streisand.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik vind het een heel verrassende
1: ja,
0: keuze in deze lijst.
1: Ja, maar daar is een anekdote aan verbonden. Die moet ik toch even vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb al verteld van die spanning die ik de hele abdijtijd lang heb gevoeld tussen die expressie en die inkeer. En het was in 2016... En ik bekeek toen op een avond de film Gentle.
0: Mm-hmm.
1: En dat was overigens... dat was een DVD en ik was gewend om inderdaad één keer per week een avond voor mezelf vrij te maken en dan een DVD uit de rekken te nemen. Er waren er niet zoveel in de abdij... En ik had ze allemaal bekeken, behalve die. Want ik dacht, ik ga toch nooit naar een film van Barbra Streisand zitten kijken. Nou, maar alle dvd's waren op, behalve die. Dus ik bekeek die maar. En bleek in de roos. Dat verhaal vertelde gewoon eigenlijk mijn verhaal. En bracht in beeld heel de spanning waar ik in zat, maar waar ik nog niet uitkwam in feite, waar ik nog geen woorden of beelden aan kon geven. En die film bracht dat gewoon allemaal in beeld. De spanning van een Joods meisje dat de Talmud wil gaan studeren en zich als jongen verkleedt om aangenomen te worden in die school. Dat lukt ook, maar zij komt dan in een wirwar van misverstanden en moeilijkheden terecht die op den duur niet meer houdbaar zijn. Zij kan zich niet meer als jongen verkleden in die school. Dus zij moet naar buiten treden. En uiteindelijk is dan het einde van de film dat zij de school verlaat, maar naar Amerika vertrekt om daar toch wel de Talmud te gaan studeren. Dus op een bepaalde manier kan zij toch wel haar droom waarmaken, maar op een andere manier dan ze ooit gedacht had. En dat heeft bij mij toen eigenlijk alles in beweging gezet.
0: Die film is ook voor jou persoonlijk dus een, nou niet een breekijzer, maar wel een soort scharnierpunt geweest.
1: Dat is een scharnierpunt geweest, leven, ja. Zeker wel, ja. Ja. Ja. Dank u, Barbara.
0: Ja, precies.

0: We komen bij twee giganten uit de muziekgeschiedenis in jouw lijst. Schubert en Mahler.
1: Oh ja.
0: Ja. Schubert is mooi. Je hebt een deel uit het strijkkwintet wat je graag zou willen laten horen.
1: Mm-hmm.
0: En daarstraks zei je van de uitvoering maakt me eigenlijk niet zo vreselijk veel uit.
1: Nee.
0: Er zijn aanzienlijke verschillen in tempo in de verschillende uitvoeringen die er zijn. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Wat maakt nou juist dit, het is natuurlijk een prachtig stuk muziek, maar wat maakt het voor jou bijzonder, dit langzame stuk Schubert?
1: Omdat ook hieraan een kleine anekdote verbonden is. Als novice werkte ik op de kleermakerij.
0: Mm-hmm.
1: En ik werkte daar altijd in stilte. Want ik vond dat je als monnik in stilte je werkzaamheden hoorde te doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn novice meester, die mij ook heeft leren kleren maken, die had op de kleermakerij nog een klein transistorradiootje staan. En op een stoute dag heb ik dan toch maar het gewaagd om die radio eens op te zetten en terug wat muziek te horen. En dat was dit deel, dat toen toevallig net speelde.
0: Ah, okay.
1: En ik was natuurlijk best wel ontroerd om terug muziek te horen. Ja. Om die radio eens op te zetten en terug wat muziek te horen. En dat was dit deel, dat toen toevallig net speelde.
0: Ah, okay.
1: En ik was natuurlijk best wel ontroerd om terug muziek te horen. Ja. En ja, ik ken het deel

Goedemorgen, dit is tot 10 uur de ochtendeditie van de Concertzender. We verblijven, wat de muziek aangaat, in de 18e en 19e eeuw. We eindigen deze week steeds met een bewerking voor kleine bezetting van een van Beethovens symfonieën. Vandaag is dat de symfonie nummer 1, straks om 9:30. We beginnen met twee Engelse componisten, William Croft en als eerste William Babel, actief eind 17e tot begin 18e eeuw. William Babel maakte ook naam als clavecinist. Capella Musicale Enrico Stuart speelt nu zijn sonate voor solo-instrument en basso continuo boek 2 nummer 8 in S groot.

Een sonate van de Engelse componist William Babel. Dat was de sonate voor solo-instrument en basso continuo, boek 2, nummer 8 in S groot. U hoorde Capella Musicale Enrico Stuart. Dan gaan we naar een andere Engelse componist, naar William Croft, componist en organist uit dezelfde periode. U hoort zijn suite voor blazers, Courtship à la mode. Paul Goodwin dirigeert de London Oboe Band.

Dat was de suite voor blazers, bijgenaamd Courtship à la mode, van organist en componist William Croft. U hoorde de London Oboe Band met als dirigent Paul Goodwin. Uit dezelfde baroktijd in Engeland nu, O Sing Unto the Lord, HWV nummer 249a van Georg Friedrich Händel. U hoort Choir of the Chapel Royal en Musicians Extraordinary, gedirigeerd door Andrew Gent.

Dat was het nonet van Karel Czerny voor piano en strijkers door pianist Claudius Tansky en leden van Consortium Classicum. Uit ongeveer dezelfde periode, uit 1845, komt de nu volgende kantate van Franz Liszt, getiteld Zur Inauguration des Beethoven Monuments. U hoort drie vocale solisten, sopraan, tenor en bas, samen met Kölner Kantorei en Capella Coloniensis, gedirigeerd door Bruno Weil.

Uit midden 19e eeuw was deze kantate van Franz Liszt getiteld Zur Inauguration des Beethoven Monuments uit 1845 door drie vocale solisten en Kölner Kantorei en Capella Coloniensis, het geheel onder leiding van Bruno Weil. Over Beethoven en Liszt gesproken, een bewerking nu van Franz Liszt voor piano solo van Beethovens symfonie nummer 1 in C groot. De bewerking dateert uit 1863. U hoort pianist Yuri Martinov op een Erard uit 1837. In dit arrangement heet het stuk nu Symphonie de Beethoven.

Dat was Beethovens eerste symfonie in C groot, in een bewerking door Franz Liszt voor piano solo uit 1863. Pianist Yuri Martinov bespeelde een Erard uit 1837. Morgen besluiten we de ochtendeditie met de bewerking voor piano trio van Beethoven zelf van zijn eigen symfonie nummer 2. Dit was de ochtendeditie van de Concertzender, deze week samengesteld door Matthijs Dekker, met dank aan Muziekweb. Zoals u wellicht weet, op onze website concertzender.nl vindt u de complete speellijst van dit programma, concertzender.nl. Dank voor het luisteren en graag tot morgen.

0: Sound the Trumpet, Strike the Vial. Een programma met recent uitgebrachte klassieke cd's. Samenstelling en presentatie, Kees Kastel.
1: Dag luisteraars, welkom bij dit programma waarin ik u, zoals steeds, kennis laat maken met een aantal nieuwe cd's met oude muziek die mij in positieve zin zijn opgevallen. Vandaag begin ik met twee bijzondere uitgaves van het Belgische label Passacaille. Op de eerste cd is muziek vastgelegd uit de periode tussen de 10e en de 12e eeuw, terwijl de tweede cd muziek belicht uit de vroege barokperiode. De eerste cd voert terug naar middeleeuwse kloosters waar niet alleen werd gebeden en gestudeerd, maar waar ook wereldlijke poëzie werd gezongen. Centraal op de cd staan 14 carmina, anders gezegd oden, van de 65 jaar voor Christus geboren Romeinse dichter Horatius. Zijn vier boeken met lyrische gedichten, waarin hij in navolging van Griekse dichtvormen thema's behandelt als liefde, wijn, vriendschap, filosofie en het leven in Rome, met als bekend motto Carpe diem, pluk de dag, gelden als hoogtepunten van de Latijnse literatuur. De uitvoering is in handen van de Italiaanse zanger en muzikoloog Stefano Albarello, die op basis van handschriften uit de 10e tot en met de 12e eeuw, waarin de teksten van Horatio zijn voorzien van neumen, en dat zijn de vroegste vormen van westerse muzieknotaties. Hoewel deze notaties geen exacte toonhoogtes of ritmes vastleggen, bieden ze toch voldoende aanknopingspunten om, met kennis van de middeleeuwse muziektheorie, een overtuigende melodische reconstructie te maken. Albarello kiest daarbij voor een ritmische benadering die uitgaat van de klassieke kwantiteit van lange en korte lettergrepen, met als resultaat een vloeiende zanglijn die duidelijk afwijkt van het toen gangbare Gregoriaans. De titel van de cd, Vocem cum chitarra delit, hij gaf zijn stem samen met de citer, kan letterlijk genomen worden, want Stefano Albarello zingt en begeleidt zichzelf, afwisselend op lier en citer, twee snaarinstrumenten die er in de oudheid werden gebruikt om de voordracht van poëzie te ondersteunen. Om u een indruk te geven van deze bijzondere opname, laat ik drie carmina horen van Horatius. Eerst Est mihi nonum separantis annum, een ode vol wijn, feest en vriendschap, waarin levenslust en dankbaarheid centraal staan. Dan volgt het Vires ut alta stet nive candidum, een wintersgedicht, waarin Horatius een besneeuwd landschap beschrijft en de luisteraar aanspoort om juist in tijden van kou en ontbering warmte, vriendschap en levensgenot te zoeken. Tot slot hoort u Miserarum est nige amori, een ode waarin wordt stilgestaan bij de pijn en onzekerheid die soms gepaard gaan met de liefde. Hier is Stefano Albarello.

Dit waren drie carmina van Horatius die in de middeleeuwen, grofweg tussen de 10e en de 12e eeuw, in kloosters werden gezongen. U hoorde de stem van Stefano Albarello die zichzelf begeleidde op de cider. De opnamen zijn afkomstig van de cd Vocem Cum Chitarra Dedit, onlangs verschenen bij het label Passacaglie. Dan vraag ik nu graag uw aandacht voor een bijzondere nieuwe uitgave van twee muzici van absolute wereldklasse. De Italiaanse bariton Furio Zanasi en de Catalaanse luidspeler en gitarist Xavier Diaz-Latore. Beiden bogen ze op een indrukwekkende internationale carrière. Al decennia lang staan ze op de belangrijkste podia voor oude muziek, op festivals, in concertzalen, solo en met toonaangevende ensembles. Op de nieuwe door Passacaglie uitgebrachte cd richten zij zich op muziek uit de overgangsperiode van de renaissance naar de barok rond het begin van de 17e eeuw. Ze doen dat aan de hand van werken van Giulio Caccini en Giovanni Girolamo Capsberger. In een aantal liederen uit Caccini's beroemde bundel Le Nuove Musiche laat Furio Zanasi horen waarom hij al zo lang in dit repertoire tot de absolute top behoort. Inmiddels 71 jaar oud beschikt hij nog altijd over een prachtige stem, een feilloos gevoel voor tekst en een ontroerende muzikaliteit. Leeftijd blijkt hier totaal geen belemmering te zijn, maar eerder een bron van verdieping en overtuigingskracht. Zanasi zingt niet alleen de noten, hij vertelt zonder overbodige opsmuk verhalen en laat met een vanzelfsprekende eenvoud zo de muziek spreken. Dat hij hier in Xavier Diaz-Latore een ideale partner vindt, staat buiten kijf. Het spel van de luitist, die al decennia lang deel uitmaakt van de muzikale kring rond Jordi Savall, is verfijnd, helder en expressief. En als begeleider voelt hij feilloos aan wat de zang nodig heeft. Terwijl hij ook in de solostukken zijn eigen virtuositeit en muzikale fantasie volop laat horen. Op de cd creëren beide muzici een intieme klankwereld waarin je als luisteraar bijna het gevoel krijgt dat je in een kleine kamer zit, dicht bij de muzici, midden in de muziek. Om te bewijzen dat dit geen loze woorden zijn, schotel ik u nu graag drie voorbeelden voor. Eerst hoort u van Capsberger een stuk uit zijn vierde boek met Dinta Volatura di Chitarrone, muziek die speciaal voor dit instrument is genoteerd. Dan van Caccini het lied Dalla Porta d'Oriente uit de bundel Nuove Musiche e Nuove Maniere di Scriverle. En ter afsluiting van het blokje de Toccata Arpeggiata uit Capsbergers eerste boek met muziek voor de Chitarrone. Hier zijn Xavier Diaz-Latore en Furio Zanasi

Dit waren drie stukken van een nieuwe Passacaglia-cd, uitgevoerd door Xavier Diaz-La Torre op guitarone en barokgitaar en Furio Zanasi, die de zang voor zijn rekening nam. Meer informatie over de cd en de muziek die u hoorde vindt u op de speellijst van deze Sound the Trumpet Strike the Vial op de website van de concertzender. Het ensemble La Grande Chapelle heeft onder leiding van Albert Recasens een muziekspectakel gereconstrueerd dat op 1 maart 1620 verspreid over de hele dag werd uitgevoerd in het Koninklijk Paleis van Napels ter gelegenheid van het herstel van koning Philips III, die van 1598 tot 1621 koning was van Spanje, Napels en Sicilië, maar het regeren eigenlijk overliet aan de hertog van Lerma, omdat hij meer interesse had in dans, dichtkunst en jacht dan in de politiek. In het door La Grande Chapelle gepresenteerde Festa a Ballo Delizie di Posse Pilippo wordt binnen een bredere context van de religieuze en wereldlijke muziekpraktijk aan het Spaanse Hof in Napels een fascinerend muzikaal beeld geschetst van de barokke pracht en de culturele veelzijdigheid die die periode kenmerkt. De muziek is van componisten die in het Napels van toen furoren maakten, met een centrale rol daarin voor Giovanni Maria Trabacci, die als maestro di cappella en organist in dienst was van de Spaanse koning. Een van de onderdelen van de cd is het Dopo il Banchetto, met muziek die klonk naar de plechtige religieuze delen van het feest. In dit gedeelte zijn aria's, canzonetten en dansen te horen, uitgevoerd door steeds wisselende instrumentale bezettingen op muziek van componisten als De La Mara, Palazzotta en Chiramo. Luistert u naar hoe La Grande Chapelle, onder leiding van Albert Recasens, dit onderdeel van het muziekspectakel opnieuw tot leven brengt.

Dit was het ensemble La Grande Chapelle, dat onder leiding van Albert Recasens een muzikale impressie gaf van een van de onderdelen van een muzikaal festijn dat op 1 maart 1620 werd gevierd in het Koninklijk Paleis van Napels, ter gelegenheid van het herstel van koning Philips III. Een reconstructie van dat feest is vastgelegd op het eigen label van het ensemble Lauda. Het tijdsbeeld dat de Duitse hoboïste Clara Blessing met een aantal van haar muziekvrienden, onder wie de sopraan Julia Doyle en violiste Mayumi Hirasaki, schetst, speelt zich zo'n 100 jaar later af in de kring rond Graaf Rudolf Franz Erwin von Schönborn. Hij was een hartstochtelijk liefhebber van Italiaanse muziek en zelf een verdienstelijk cellist. In zijn residenties in Würzburg en Wissenheit werd muziek niet zozeer voor een groot publiek gespeeld, maar in de beslotenheid van een kleine kring van vrienden. Samen eten, drinken, praten, musiceren, een verdienstelijk cellist. Vaak tot diep in de nacht.

Dat was Elfrida André's quintet voor piano, twee violen, altviool en cello in E-klein. Het volgende stuk komt van een Zweeds-Finse componist, Laura Netzel. Laura Netzel werd geboren in Finland en bleef altijd trots op haar Finse achtergrond, hoewel ze al op jonge leeftijd naar Stockholm verhuisde. We gaan nu luisteren naar twee delen van haar suite voor fluit en piano, uitgevoerd door fluitiste Mirjam Tarangi en pianiste Catharine Sarrazin. Dat is tevens het einde van deze Zweedse wandeling met een Fins ommetje. Het programma werd samengesteld door Maria Aaftink.

Dit is de Concertzender. Welkom bij het programma Tijdsignaal. Mijn naam is Paul Bril. Een paar weken geleden was ik bij een recital van violiste Simone Lamsma in Haarlem. Met haar ongekunstelde allure speelde ze werken van Brahms, Fauré en Stravinsky. Op weg naar huis bedacht ik dat de grote violisten van mijn jonge jaren bijna allemaal mannen waren. Jascha Heifetz, David Oistrakh, Isaac Stern, Yehudi Menuhin, Tino Franciscatti, Arthur Grumiaux en in Nederland Herman Krebbers en Theo Olof. Wie naar het tableau van de meest vooraanstaande violisten in het Nederland van nu kijkt, ziet bijna alleen maar vrouwen. Janine Jansen, Lisa Verstman, Simone Lamsma, Isabelle van Keulen, Maria Milstein, Candida Thompson. En dan is er ook nog de afzwaaiende generatie met sterren als Vera Betts en Emmy Verheij. Qua seksen heeft zich een opmerkelijke metamorfose afgespeeld op het vioolpodium. In deze aflevering van Tijdsignaal bewijzen we eer aan die stille revolutie door drie vrouwelijke violisten aan het woord te laten. Het muzikale woord wel te verstaan. We beginnen met Janine Jansen. Zij excelleert niet alleen als soliste op de grote internationale podia, maar heeft ook naam gemaakt als uitvoerder en patrones van kamermuziek. Een van haar eerste opnames is een cd met kortere stukken waarbij ze terzijde werd gestaan door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth. Hier is Janine Jansen met Introduction et Rondo Capriccioso van Camille Saint-Saëns.

Introduction et Rondo Capriccioso van Camille Saint-Saëns, gespeeld door Janine Jansen met het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth. De tweede Nederlandse violiste die we vandaag in het zonnetje zetten is Lisa Verstman, dochter van een Russische cellist en een Russische pianiste die zich in Nederland hadden gevestigd. Leerlingen van onder andere Herman Krebbers. Evenals Janine Jansen heeft ze een brede muzikale blik met bijzondere aandacht voor moderne werken. Hier is Lisa Verstman in een solostuk, de sequenza nummer 8 van de in 2003 overleden Italiaanse componist Luciano Berio.

U hoorde Lisa Verstman solo in sequenza nummer 8 van Luciano Berio, een compositie die dateert van 1976. Ons drieluik van succesrijke Nederlandse vrouwelijke violisten wordt gecompleteerd door Simone Lamsma. Ook zij kan bogen op een veelzijdige internationale carrière. Ze heeft een bijzondere affiniteit met de laatromantische en vroegmoderne composities uit de eerste helft van de vorige eeuw. Daarvan gaan we er nu eentje beluisteren. De vioolsonate van Edward Elgar. Simone Lamsma wordt terzijde gestaan door pianist Yuri Miura. De sonate heeft 3 delen.

U luistert naar Concertzender Live Archief. De Haarlemmermeer werd in de 19e eeuw drooggemalen door drie grote gemalen. Vooral gemaal Crucius is tegenwoordig een bezienswaardigheid. Zijn combinatie van neogotische ornamenten en industriële stoommachinetechniek is het symbool van de 19e eeuw. In deze monumentale ambiance worden met regelmaat concerten gehouden. We zijn daar nu en dan ook bij geweest. Er klonk klassiek en romantisch repertoire, maar ook heel veel moderne en hedendaagse muziek. We gaan de komende 2 uur luisteren naar deze Crucius-muziek. De hoofdmoot van ons programma bestaat uit een concert uit 2019 van het Osiris-trio. Naast het aartshertog-trio van Beethoven en het Doemkie-trio van Dvorak horen we ook een wereldpremière. Roel van Oosten heeft speciaal voor deze gelegenheid een Crucius-trio geschreven.

van Hans Kokt. U hoorde het Jenuva-kwartet. We sluiten af met een fragment uit een derde Krugiersconcert. In januari 2016 traden harpiste Gwyneth Wenting en celliste Larissa Groeneveld hier op en wel in een zeer gemêleerd programma. We horen nu Gwyneth Wenting alleen in het Carnaval de Venise van Félix Godefroy.

Dat was Carnaval de Venise in het gemaal Crucius. U hoorde Gwyneth Venting. Deze drie concerten staan sinds kort op onze website. En daar kunt u ook dit laatste concert in zijn geheel beluisteren. Wouter Steenbeek stelde dit programma samen.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting. Er is plaats voor eender welke stroof. Er is rust om alles te overschouwen. Het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoorvlug dood. Overdag verringt men zich in bochten. Er is water voor wie echt wil drinken. Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern

zijn geen misverstanden. In mijn hoofd blijft alles ongedeerd. In balans, onuitgesproken. Naar het schijnt verdwijnen je gedachten, tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang ik daar

0: 4:33, take 1.
1: U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertcenter.nl.

Ja, en dan heb ik er nog eentje voor jullie. En dat is Walking By Myself. En weer een oude versie van Freddie King. En dan de versie van Gary Moore. En ik, volgens mij heb ik in de allereerste uitzending verteld dat Walking By Myself ook het eerste liedje was wat ik speelde op de muziekschool in een bandje. Dus het heeft een bepaalde herinnering voor mij. Dus hier Walking By Myself, eerst door Freddie King en dan door Gary Moore. 1, 2, 3, 4.

Ja, dat was twee keer Walking By Myself. Eerst door Freddie King en toen door Gary Moore. Ik hoop dat jullie dit onderwerp leuk vonden om nummers te vergelijken, om verschillende versies te horen. Je kan me dit altijd laten weten op johnfklaver@gmail.com. Ook als je suggesties hebt of iets anders of wil gewoon iets kwijt, dan mag dat ook. Hey, ik heb nog één nummer gewoon om het even af te sluiten. Dit gaat over uitgaven en de creditcard. Want dit is Master Charge door Albert Collins.

0: Welkom luisteraars. U luistert naar het programma Musicians Corner op de Concertzender. Met vandaag als gast componist, klarinetist en drummer Steven Kamperman. Steven Kamperman, geboren in 1970, begon op 9-jarige leeftijd met klarinet. Na een eerste start als jazz-improvisator leidde een bijzondere liefde voor modale volksmuziek in 2002 tot een 10 jaar durende samenwerking met de Turkse zanger en multi-instrumentalist Besat Üves in hun band Barana. In 2013 vormde Kamperman samen met bassist Dion Nijland en organist Perry van Berkum Hot, het orgeltrio, waarmee hij sindsdien hedendaagse jazz speelt in kerken. Zijn nieuwste project heet Maison Moderne, dat hij tijdens zijn residentie in het Van Doesburghuis in Parijs opnam en waarvan een cd verscheen. Sinds 2013 componeert Steven Kamperman ook veelvuldig vocale en instrumentale klassieke werken, zoals Rood Hapje, dat in 2016 de JAMA-prijs voor Best Opera won, zijn Hildegard-opera en een nieuwe partituur voor Fritz Langs stomme film uit 1921, Der Müde Tod, uitgevoerd door Wishful Singing en ook te vinden via hun site. Welkom Steven.
1: Fijn om het te zijn.
0: Wij gaan meteen luisteren naar het eerste nummer van de muziek die je hebt meegenomen. En dat is een stuk dat heet Ankara. En wordt gespeeld door Bobby Hutcherson en een quintet, als ik het in de gauwheid zie. En het is van de CD, maar hier staat het op LP Bobby Hutcherson Patterns.

0: Van de cd Bobby Hutcherson Patterns, het stuk Ankara. Steven, jij kan vast wel vertellen waarom het Ankara heet, dit stuk.
1: Ja, het heet Ankara omdat het door Turkse muziek is geïnspireerd. Het is geschreven door de drummer en het is dan, ja, het zijn 7/8 maten over een 7/4 maat heen. En de grap is overigens dat op de LP-hoes, daar staat Ankana. Dus waarschijnlijk verkeerd overgenomen door een of andere DTP'er. En ik heb dit stuk gekozen omdat ik kom uit een ontzettend jazzgezin. Dus ik luisterde op mijn 6e naar Charlie Parker. Ik had een oudere broer, heb nog steeds een oudere broer. En die stopte mij vol met jazz. En dus ik heb ontzettend veel jazz gehoord. En dit is muziek die ik ergens eigenlijk pas in het midden van mijn puberteit, zo toen ik 16 was, op de radio hoorde bij Aad Bos. Hij draaide dit stuk. En dat trof mij. Want het was ander soort van jazz dan ik eigenlijk hoofdzakelijk kende tot dat moment. En achteraf kwam ik dan achter dat dat zogenaamde modale jazz was. Toen ik die term las, was ik eerst heel verontwaardigd. Want ik dacht, daar is niks modaals aan. Maar wat ze bedoelen is dat er eigenlijk een toonladder langdurig blijft liggen. Dus in plaats van de meeste traditionele jazz, waarbij flink veel akkoorden achter elkaar wisselen, ligt hier eigenlijk één akkoord langdurig vast. En dat trof mij. Daar zit een soort van oergevoel in waar ik eigenlijk echt wat mee kon.
0: Ja, ja.
1: En waarom ik het specifiek heb geselecteerd, is omdat het eigenlijk het eerste zaadje was wat, nou, misschien wel 10 jaar daarna pas werkelijk tot bloei kwam. Omdat ik die Turkse muziek ontdekte.
0: Ja, ja, ja, ik begrijp het. Nou, het is een mooi bruggetje naar het volgende nummer. Want dat is een nummer wat je speelt met minstens één Turkse muzikant, namelijk Besat Üves. Die niet alleen Balama speelt, maar ook zingt. Maar de titel is ook Turks. Zou je die even kunnen uitspreken en dan ook vertellen wat een balama is?
1: Het stuk heet Ketten Gümlek Türküsü. En dat is het gaat over een meisje met een beetje een doorzichtig katoenen hemd. Dat is de titel. Dus licht erotische tekst. Besat zingt ook. En hij speelt dus balama. En dat is een Turks snareninstrument. Veel mensen zeggen sas. Maar het heet dus eigenlijk een balama.
0: Oké. Bart Lelieveld op accordeon en Steven Kamperman op alt klarinet in Ketten Gümlek Türküsü.

0: olsun yaramaz gözler.
1: Keten Gümlek Türküsü van Steven Kamperman op alt klarinet, Besat Uves op balama. En hij zingt ook Bart Lelieveld accordeon. En Steven, we hebben nog één iemand niet genoemd, de bassist.
2: Ik was helemaal vergeten dat op dit stuk Meinrad Kneer de contrabas speelt.
1: Oké. Jullie vormen samen, hè, Besat en jij, Barana.
2: Ja, wij hadden we hebben een fantastische samenwerking gehad. Besat was, hij is overleden, daarom zeg ik, spreek ik in de verleden tijd. Ja. Hij was echt mijn muzikale zielenmaat.
1: Ja.
2: Hij noemde mij, een nieuwe uitdrukking in het Nederlandse taalgebied, hij noemde mij de helft van zijn appel.
1: Wow.
2: En zo voelde dat voor mij ook. Ja. Het was ongelooflijk iemand, ongelooflijke muzikant, maar waar ik heel erg veel dezelfde waarden mee deelde. Mm. Wat toch bijzonder was, omdat hij in Turkije is opgegroeid.
1: Ja, en hoe waren jullie zo tot elkaar geraakt? Hoe hadden jullie kennis gemaakt?
2: Wij speelden allebei in het Global Village Orchestra. En dat was een big band van allerlei improvisatoren uit allerlei windstreken. En wij mochten daar samen een duetje doen. En dat hebben we echt in 10 minuten in elkaar geflanst. Mm. En dat was eigenlijk elke avond dat we speelden een succes. En dat ging zo makkelijk dat hij op een bepaald moment een uitnodiging kreeg van de music meeting om een band te formeren. En toen heeft hij meteen mij gevraagd. En vanaf dat moment hebben wij dat 10 jaar allerlei verschillende samenwerkingen hebben gewerkt. Ja, het was een fantastische tijd. Ontzettend veel getoerd. En het meest bijzondere was dat ik een kans kreeg om, want wij componeerden samen, om in de geest te kijken van iemand die kniediep in die volksmuziek stond.
1: Yeah.
2: Daarin helemaal opgegroeid was.
1: Yeah.
2: En ik leerde gewoon wat die modale manier van melodieën componeren, hoe hij dat aanpakte.
1: Ja, ja.
2: En dat heeft me ontzettend veel opgeleverd.
1: Ja,
2: Het is echt
1: ik kan me heel goed voorstellen, maar heb je wel eens over nagedacht wat hij nou speciaal aan jou overhield? Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
2: Nou, hij was tot zijn, laten we zeggen, 40ste was hij een beetje museumbewaarder geweest, zeg maar. Dus echt de traditionele volksmuziek gespeeld. En er is iets gebeurd waardoor hij moderner wilde worden. Hij wilde nieuwe wegen zoeken. En dat wilde ik ook. Want ik heb nooit de ambitie gehad om volksmuziek op een traditionele manier te spelen.
1: Ja.
2: Ik wilde dat gebruiken als een springplank om tot ongehoorde muziek te komen. En daarin was hij verschrikkelijk geïnteresseerd. Dus ik bracht allerlei compositietechnieken mee vanuit de jazz, maar ook vanuit de nieuwe muziek. En dus dat was een enorm interessante confrontatie.
1: Ja. Dus hij wou eigenlijk dezelfde weg lopen die jij ook wou.
2: En dat is heel bijzonder hoor, dat hij zo modern georiënteerd was.
1: Ja, ja, nou, dat kan me voorstellen. Ja. Ja. Nee, maar dat hoor je ook wel, dat jullie allebei heel veel ruimte krijgen.
2: Ja, en, ja, ja.
1: We gaan naar enkele Fransen.
2: Ja.
1: Een heleboel Fransen en een Duitser, als ik het goed zie. Hè?
2: Ja. Ja, misschien moet ik hier alvast iets over zeggen.
1: Ga je gang, ja.
2: Nou, Valentin Clastrier heb ik, hij speelt draailier. Ik heb hem toen ik 20 was, dus nog ver voordat ik met Besat leerde spelen, heb ik hem zien spelen in Nederland. Een optreden in Utrecht en ik was flabbergasted. Ik begreep niet wat ik gezien had. Werkelijk, ik begreep er niks van. Maar ik was in de zevende hemel. Ze hadden ook geen cd's bij zich. Dus ik liep naar huis en ik was totaal verbijsterd. En pas jaren daarna, en dan moet je echt denken aan 5, 6 jaar daarna, kwam ik een cd van dezelfde man tegen. Van diezelfde band. En toen ben ik daarna gaan luisteren. En eigenlijk begreep ik toen pas wat ik gehoord had. Namelijk een totaal uit elkaar getrokken modernistische volksmuziek. En dus vanuit mijn eerste liefde voor volksmuziek die ik toen op had gedaan. Ik speelde dus nog echt niet, ook nog steeds niet met Besat, maar begreep ik ineens, wow, wat is dit? En ik ben daarin gedoken en je hoort het vanzelf. Het is ongelooflijke muziek.
1: We gaan luisteren et la roue de la vie van Valentin Clastrier.

0: Ja, Valentin Clastrier. Ik heb het genoeg gehad om nog ontzettend veel met hem te spelen als duo. Ik zag die muziek dus en ik was flabbergasted. En ik heb op een bepaald moment heb ik hem gebeld en gevraagd of hij met ons wilde spelen. En dat heeft hij gewild. Dus ik ben samen met Bessat zijn we naar Frankrijk gegaan. Het was een heel vermoeiend weekend, want Valentin spreekt geen woord Engels. En Bessat sprak geen woord Frans. Dus ik moest alles vertalen. We kwamen daar in een... Valentin woont echt helemaal op het platteland. In een oud schoolgebouwtje. Had toen eigenlijk alleen nog maar een Turks toilet in de tuin. Een heel bijzonder iemand. En het is echt een grote vriend van me geworden. Maar ook een grote inspirator, muzikaal. Zeker als componist, hij heeft allerlei prachtige technieken. En zeker dat op een moderne manier met modale muziek, met moderne manier met volksmuziek omgaan. Daar heeft hij me ongelooflijk veel
1: aan. Ja, geleerd. Kan je een beetje vertellen wat een draailier is?
0: Ja, een draailier. Het is eigenlijk een soort van viool waar in plaats van een strijkstok, de strijkstok rond is. En daar zit een hendel aan vast en die draai je dus rond. En dus die strijkstok blijft de hele tijd tegen die snaren aandraaien. Dus je kunt oneindige noten, oneindige tonen kun je voortbrengen. Ja. En hij heeft dat hele instrument ook nog weer, heeft allerlei uitvindingen bij gedaan, zodat er nog weer veel meer mogelijkheden zijn.
1: Maar er komen ook toetsen aan te passen.
0: Ja, het is eigenlijk een toetseninstrument, want je met die toetsen druk je de snaar op het toetsenbord.
1: Ja. Ja, en de voortgang, de beweging, zal ik maar zeggen, komt dan door het draaien. Ja.
0: Maar met die hendel, daar kun je dus ook nog allerlei ritmische accenten geven. Ja. Dus het is eigenlijk een orkest in zichzelf.
1: Ja. En nou begrijp ik dat hij niet alleen dat speelt, maar ook nog voor een soort bas zorgde op deze.
0: Ja, het ritmische gedeelte dat je kon horen, dat is... Hij heeft een houten box en daar staat hij op. Hij heeft een speciale laars die precies het goede geluid geeft. En dat bewerkt hij elektronisch. En dan krijg je die maffe basnoot die het hele stuk draagt.
1: Ja, ja, ja, en die dus ook heel consistent het ritme blijft volgen. En gaat alle kanten op eroverheen.
0: Ja, ja, hij blijft het volgen.
1: Ja, ongelooflijk, ongelooflijk. We gaan alweer naar een Fransman of een Belg.
0: Een Fransman.
1: Een Fransman, Louis Clavis. Kan je wat over hem vertellen en zijn rol in de Franse jazz, volksmuziek, et cetera, et cetera?
0: Ja, bij Louis Clavis kwam ik eigenlijk terecht doordat ik Valentin had ontdekt en langzamerhand me een beetje begon in te luisteren in de muzikanten om hem heen. En je had in Frankrijk een ongelooflijk leuke beweging, die heette Folklore Imaginaire. Dus ja, imaginaire volksmuziek. En dus dat waren invloeden uit Europese volksmuziek, maar vermengd met rock, met hedendaagse muziek, met improvisatie. En dat vond ik een ontzettend leuke manier om met improvisatie bezig te zijn. Heel erg veel stijlen door elkaar en daardoor ontstaat er toch iets heel bijzonders en apart. En zeker het stuk waar we dadelijk naar gaan luisteren, Patch, je hoort het al een beetje in de titel. Het is echt een patchwork van allerlei verschillende stijlen die uiteindelijk toch op een prachtige manier samenkomen.
1: We gaan luisteren, Louis Clavis, Patch.

0: Patch van Louis Sclavis. Het is een vrij grote groep, met de zevende zijn ze. Steven, het valt me op dat het zijn allemaal Fransen. En net hadden we ook al zo'n hoop Fransen. Is er iets specifiek Frans aan deze soort van muziek maken?
1: Ja, die is er zeker. Je had eigenlijk rond Louis Sclavis, maar ook rond mensen als Valentin Clastrier, had je een beweging in Frankrijk en die heette Folklore Imaginaire. En dat was eigenlijk een groep improvisatoren die zich een beetje afzetten tegen de Amerikaanse manier van improviseren. Hadden daar ook niet zoveel mee. Zeiden van ja, dat is niet onze achtergrond. Maar wij hebben wel duidelijk het Franse volksmuziek. Wij hebben heel erg veel invloeden uit Noord-Afrika. We hebben Messiaen. Waarom gebruiken we dat niet als, als bronnen waar we uit gaan improviseren? En dat hebben ze gedaan. En daar was ook geld voor. Dat werd gestimuleerd. En die beweging die heeft echt een mooie ontwikkeling doorgemaakt.
0: Ja. Fransen zijn altijd heel keen, hè, op het juist naar voren brengen van hun eigen erfgoed en hun eigen traditionele waarden en normen.
1: Ze zijn heel trots op die cultuur. Ja. En goed, daar kunnen wij misschien ook nog wel wat van leren.
0: Ja, daar zouden we misschien nog wat van kunnen leren. Het volgende stuk heet Maison Moderne. En heb je zelf, of tenminste de cd waar het stuk Grand Atelier vanaf komt, is Maison Moderne. Je zei al dat het te maken heeft met het verblijf wat je had in het huis van Doesburg in Parijs. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik had de eer om een residentie te doen in het Van Doesburg huis in Meudon. Dat is een voorstad van Parijs. En dat was voor mij echt een fantastische ervaring. Ik vond dat huis geweldig. En Van Doesburg, even voor de mensen die het niet weten, was de stichter van De Stijl. Was goede vriend met Piet Mondriaan. Maar hij, Van Doesburg, is echt wel de man die dat tijdschrift heeft opgericht. Die allerlei mensen bij elkaar heeft gebracht. Zelf schilder, maar ook dus architect. Heeft zelf dat huis ontworpen. En een hele radicale geest. Met tegelijkertijd een enorme liefde voor het kleine afwijkende detail. En dat vond ik ontzettend leuk om daar te zijn.
0: Dat kon je in dat huis ook merken.
1: Ja, alles het is echt een De Stijl huis. Maar dan is er bijvoorbeeld in de bibliotheek ineens een klein vloertje dat scheef ligt.
0: Oké. Okay.
1: En waarvan niemand weet wat daar nou het idee achter is. En dat vind ik mooi. Ik vond dat heel geruststellend. Want ik vond het niet zo fijn om in een dogmatisch ding te leven, maar dit gaf een hele mooie menselijke kijk op het geheel.
0: Yeah.
1: En het stuk wat we gaan beluisteren, dat heb ik geïnspireerd op de ramen in het grote atelier. Hij was schilder, had een groot atelier en die ramen, dat waren eigenlijk naast elkaar 15 hele smalle raampjes, met daaronder nog een keer 15 hele smalle raampjes en daaronder nog een keer 3 lege ramen. En dat heb ik vertaald in een cyclus die in het hele stuk blijft terugkomen. Dat zijn dan 15 tellen waar van alles gebeurt. En 3 maten van 5/4 waar relatieve rust heerst.
0: Oké, we gaan luisteren. Grand Atelier van Steven Kamperman. Hij speelt zelf alt-klarinet, Oene van Geel op viool, Paul Jarret op gitaar, Albert van Veenendaal piano.

0: Het stuk Grand Atelier van de cd Maison Moderne van Steven Kamperman. Steven Kamperman, alt-klarinet, Oene van Geelviool, Paul Jarret op gitaar en Albert van Veenendaal piano. Steven, dit is een heel ander project dan waar we tot nu toe naar geluisterd hebben. Je inspiratie voor modale muziek, volksmuziek, et cetera, et cetera. Is het, maak je die overstappen naadloos of... Is het zo dat je een tijdje volksmuziek meer georiënteerd bent en dan automatisch weer naar iets anders gaat zoeken? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, ik heb eigenlijk in de periode tot en met 2013 ben ik heel erg bezig geweest met volksmuziek en daar een modernistische variant. En sindsdien is, zeker met het wegvallen van Bessat, ben ik mij toch weer iets meer op mijn eigen... jazz en improvisatieachtergrond gaan oriënteren.
0: Ja, ja.
1: En ook steeds meer gaan componeren. Dus de compositietechnieken zijn iets meer de boventoon gaan voeren.
0: Ja.
1: Maar die modale manier van denken zit er altijd wel ergens in.
0: Ja.
1: En ook in dit stuk is uiteindelijk een modaal stuk. Alleen ja... Het zit er niet op een volksmuziekachtige manier bovenop.
0: Nee.
1: Maar invloeden uit volksmuziek zullen er eigenlijk altijd wel blijven.
0: Ja, muziek. Dat denk ik ook wel, ja. We maken toch nu snel de overstap naar het orgeltrio. Hele belangrijke poot van je werk op het ogenblik.
1: Ja, ik speel veel met ze. Bestaan 10 jaar dit jaar.
0: Gefeliciteerd.
1: Vandaar ons jubileumfestival op 13 en 14 oktober.

0: geweldig programma. Het is een ontzettend leuke band om te spelen. Omdat het in die kerken, je moet wat met die akoestiek. Wij zeggen grappend soms wel eens, eigenlijk zijn we een kwartet. Plus die akoestiek. Ja. En je moet echt totaal anders gaan spelen. Ja. En dat doen we ook. Maar we gaan ook, als we in een kerk spelen, gaan we die hele kerk rond zoeken naar plekken waar het, hoe het anders kan klinken. Dus ik, sommige stukken, er is één stuk waar ik rennend rond het publiek speel.
1: Oké. Maar dat is niet dit stuk?
0: Dat is niet dit stuk, nee.
1: We gaan luisteren naar Malle Simon van het Orgeltrio.

0: Het orgeltrio met het stuk Malle Simon en de cd heet Swelink.
1: Swelink, New Jazz from the 17th Century.
0: Oké, okay. Nou dan is het denk ik duidelijk waar het naar verwijst. Steven, het is heel spijtig, maar we moeten een beetje voortmaken. Dus om te beginnen ga ik je heel hartelijk bedanken voor dat je deel wou nemen aan deze uitzending. En ik zeg nog even dat de techniek in handen was van niemand minder dan Michiel van Garling. Mijn naam is Caroline Schoenveld. We gaan als laatste stuk luisteren naar de groep onder leiding van Michael Riesler. En het stuk heet Verticalement. Mm-hmm. Klopt dat uiteindelijk?
1: Ja.
0: We hebben hier een draaiorgel bij. Je hebt een voorkeur voor orgels, maar en voor draaien. Dus dan komt er weer een draai.
1: Alles komt bij elkaar, ja.
0: dit was Musicians Corner. Dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.

Met het afsluiten van de eerste helft van 2026 en het openen van de tweede helft, is het tijd om eens naar openingen en afsluitingen te kijken. Welkom bij Cinematech, waar we vanavond onze focus leggen op de muzikale opening en afsluiting van films en series. Hierbij schuwen we de invloed van elektronische muziek niet. Sterker nog, we zoeken die actief op. We beginnen met een set componisten die zeer regelmatig samenwerken. Johnny Klimek, Tom Tykwer en Reinhold Hell. De Australische Klimek begon als filmcomponist met de film Winter Sleepers in 1997. Dit was ook direct de eerste film waarin hij samenwerkte met Tom Tykwer. Belangrijke hoogtepunten zijn de film The International en Cloud Atlas en series als The Newsroom en Sense8. Tom Tykwer is een Duitser die bij veel films en series een dubbelrol op zich neemt. Hij is regelmatig zowel regisseur als medecomponist. Een dergelijke innige, inhoudelijke samenwerking kan zowel de muziek als het beeld alleen maar versterken. Als componist werkt hij onder andere aan Lola Rent, The Matrix Revolutions en Drei. Reinhold Hell, tenslotte, is een product van de Duitse punkbeweging, waar hij begon in de band van Nina Hagen. Naast het componeren en maken van muziek geeft hij ook les, onder andere bij de Red Bull Music Academy. Ook hij heeft een flinke lijst films en series achter zijn naam staan, met onder andere Lola Rent, One Hour Photo, The International en Cloud Atlas.

Grote namen in de wereld van filmmuziek zijn betrouwbaar en brengen kwaliteit. Maar in de afgelopen jaren zijn ook steeds meer makers van elektronische muziek ingestapt. Laten we die eens combineren. Eerst twee stukken van grote namen uit de filmmuziekwereld. Te beginnen met de main title van Netflix-serie The Crown, van de hand van Rupert Gregson-Williams. Kort maar krachtig en zeer herkenbaar, met gratie, zoals het een serie over een koningin betaamt. Daarna Hans Zimmer, die een prachtige combinatie brengt tussen klassieke muziek en elektronische invloeden in zijn opening van de film F1 The Movie over de wereld van de Formule 1. Daarna gaan we door met twee enorm grote namen uit de elektronische muziek. De Chemical Brothers waren, samen met acts als The Prodigy en Fatboy Slim, grondleggers van genres als Big Beat, een combinatie van house, techno en hip-hop. Voor de film Hannah werden zij gevraagd om de soundtrack te leveren. En daarna het Franse duo Daft Punk. Ook Thomas Bangalter en Guy Manuel Domem Cristo stonden aan de basis van een zeer bekend geworden muzikale stijl, de Franse house. Een combinatie van disco-invloeden, house en techno. Zij maakten de soundtrack voor de film Tron Legacy, waarin ze hun eigen stijl en aanpak combineerden met traditionele klassieke filmmuziek.

Dan een aantal films waar je flink bij moet nadenken. Zo is het concept tijd niet zoals wij dat normalitair ervaren in Christopher Nolans film Tenet. Een film waarvoor Ludwig Göransson de prachtige soundtrack maakte. Vervolgens kan je je afvragen of de film wel moet bestaan om er een soundtrack voor te schrijven. Black Lung en Jingu Hill, beide uit de industriële elektronische muziekscene, schreven de soundtrack voor een non-existente film. En in de serie Yasuke leven we in een alternatieve tijdlijn van het 17e eeuwse Japan. Elektronisch muzikant Flying Lotus tekende voor de soundtrack.

Dat waren de laatste twee werken uitgevoerd door accordeonist Vincent van Amsterdam vanuit Oranjewoud in Friesland. De stap naar de Waalse kerk in Amsterdam is letterlijk en figuurlijk tamelijk groot. U hoort nu de serenade in D groot, opus 8 van Ludwig van Beethoven. En u hoort muzikanten van het Orchestre de Chambre de Paris. Anton van Halderen verzorgde de opname.

Dat was de Serenade in D groot, opus 8 van Beethoven. Ook de volgende opname, vanuit de kleine zaal in het Concertgebouw in Amsterdam en opgenomen door Joost Kist, is een werk van Beethoven. In dit geval gaat het om de Große Fuge in Bes groot, opus 13. U hoort Abel Thomas en Vera Martinez, viool, Christina Cordero, altviool en Arnaud Thomas, cello. Daarna speelt het kwartet als afsluiting het strijkkwartet nummer 3 in E groot van Juan Crisóstomo.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.